0: Ma men, hit is gelijk, lijp, slijp.
1: Mala così smano dai phone a airplane mode.
2: Dai no.
1: Ja, naar remo, sa.
2: Morje.
1: Wees, kijk, wees.
2: Mal.
1: Oké. Okay.
3: I love you, babe.